0: wens doen. Jij kan tijd. Kan hij lang verloren tijd. 38 jaar in die verlanden langs die bad. Genoemd die bad Bethesda. Wat betekent bad? Plek van genade. Dierbare, hij kan vermoorden die lang verwachte verloren tijd. Kan hij inhaal met ons in een oomblik. Halleluja. Hij is een wonderbare heiland. Voor mij en voor u. En vanmorgen bid ons en ons dank die Vader dat hij een wonder gestuur het. Jesus. Ander naam vir liefde. Jesus. Die wonder van liefde. En dat ons kan lewe in en met wondertekens vandag. Jy is a miracle. A miracle working God. Oh, halleluja. Ja, ons loof hom en ons prijs hom. Ja, hy is a wonderbare heiland vir my.
1: Ja, liewe luisteraars, jy en ek kan 'n wonderwerk elke dag van ons lewens verwag.
0: Yes.
1: Tot de volgende keer as die Here wil. U kan ons kontak by 082-69-88-07. Shalom.
0: Shalom.

It's Under Gold, your weekly dose of golden oldies music from the previous century till 5 o'clock with me, Roger. Inheemse musiek en dan ook musiek van reg oor die wereld. I would say it's nice cuddling music. Dis elke Sondag my hoop dat ons luisteraars hierdie oues sal geniet. Ons gaan verlang, huil, lag, sing en dalk dans vir diegene wat bestuur veilig ry.

Welkom bij mij, hij is Shahida Arendse van Mosselbaai. En Elvira Boysen, jy is een groet. So ook Elies Kamfer, Cecilia Kannemeyer. Elies Kamfer.

0: Soft Tunes with Roger.
1: Baie dankie Rose, Cookie en Sophie wat die muziek geniet. Groet ook vir jou na Oomie Baiekies, Anna Moses, Joanna van Wyk en Patrice van Rosemoor.

0: Hey Dennis man, die lied maak een mens hartseer. Ek dink aan my familie en vriende wat ek verloor het hierdie jare heen. En terloops en allemaal wat nou luister, sterkte aan u as u onlangs een geliefde aan die dood afgestaan het. En die rouwproses is verskillend vir verskillende mense. Maar nou gaan ons luister na rustige reggae of stadige reggae, hoe ook al u dit wil noem. Many Rivers to Cross van Miriam Esel van Slangrivier. En iemand van George, Elizabeth Barnard, Don't Make Me Cry van UB40, en Auntie Gladys Lawrence van Lavalia wil Boris Gardner se I Wanna Wake Up With You gespeel hê.
1: Goeiedag, Sir AJ, ek hoop het gaan goed man, ek hoop jy is uitgespaar, ek hoop jy is gezond en ek hoop jy is alright na al die storms wat ons getrotseer het. As daar nog een mondelijkheid is, wil ik jou vragen of jy Many Rivers to Flow van Cliff Richard, die laat Jimmy Cliff voor ons te kan speel. Al die maatjes moet het geniet, as ook my kennis en vrienden, moet het geniet het. Ek denk dit is een rechte tyd om so een song bietjie dier onze koppe te laat draai, ne? Bietjie te kan dink en bietjie kan luister daaraan. Dankie, Sir AJ. Baie groete, baie liefde. Dankie vir wat jy vir ons doen, ne? Ons waardeer, brother. Bye-bye.
0: Baie dankie, Connie Fischer. Florentia Magas uit die sonnige Rosemoor. Groet vir Ant Macbeth en Oop Lippie. En sy van is Windvogel, ook van Rosemoor. Lekker, sê Estelle van Rooyen. En George dan, staalmeester, sê sy hart spring uit sy boors uit. Dankie, George en Estelle.

Ai, c'è una corchia. E proprio male tisha Nikki in Raymond Bass. Stilte na die storm, sê Dennis Play. In prachtige muziek, sê Elise Kamfer. En dat die Nouline Regalo Delport. Sê as het een man wie sy voete sê gewas het. En dit was Oom Ray Avontuur. Hartseer, Antinolien Regalo Delport. Dankie, Beryl Kearns.

0: Goedemiddag, ik ben even Ilester Lamini. Zie, onze spijer Lifoom is in Nagini Koblin Lamini wegpraat. En onze spijer Lifoom en ons denken om in zijn wom. Pieter Lamini zei, hij is net zo Lifoom. Lekker dag, meneer.
1: Bye, dankie.

the Dells, Waiting for You. Goodbye till next week, en dankie dat julle geluister het. Geniet het, Kevin Solomons, in Lorraine.

Hartelijke goeiemiddag aan Helderstroom Gevangenis, Buffeljags, Mosselbaai, Nysna, Uniondale, Oudtshoorn Medium A en B, as ook Ladysmith en George Gevangenis. Hartelijke goeiemiddag.

op die see van vertwijfeling rond. En jou voete glij, en jy soek vergeefs na een stukkie vaste grond. Vra jou oe, hemel wat, Here, help my, ek is zwaar gewond. My vriend, weet dan net.

nergens besef. Die vis is net nooit genoeg. As die kerk se ligte donker is, maar het juist

0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.